0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.

0: is L1.
1: L1.
2: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet een

0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: hcr.nl/business.
1: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
2: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren. Tot wel 35% korting op meubels en tapijtenpakken. Plus 20% extra op haast alle meubels. Alleen bij Porta. Beter meteen naar Porta.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

Straks, als de zon gaat schijnen, vol, kun je weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch, lekker dat dan. Straks, als een lege strote leven is losgelaten.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Hey Raymond!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Hey Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
11: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren. Tot wel 35% korting op meubels en tapijtenpakken. Plus 20% extra op haast alle meubels. Alleen bij Porta. Beter meteen naar Porta.
10: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
15: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een sta-opstoel.
16: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo.
9: Eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur. Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
22: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.

0: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.
1: Ja, goedemorgen en welkom weekend. Ja, gisteren stond het weekend nog voor de deur, maar vandaag dan leggen wij de luiper voor het weekend uit. Het weekend dat begint op deze zaterdag 12 september. En in dit eerste uurtje van Welkom Weekend zitten we de Blumkes boete. Of ja, dat is al gebeurd bij Kapel Innerstand in Remung. Dit jaar, voor de 30ste keer. En dit bloemetapijt is de komende week te bewonderen. En vandaag wordt het officieel ingezegend, zeg maar. En aan het einde van dit uur een gesprek met de jubilerende organisatie. Maar eerst aandacht voor wat deze week ons al heeft gebracht. Of ja, de afgelopen week, zodat we het weekend netjes kunnen ingaan. Zometeen een overzicht. En al jouw Welkom Weekend zit altijd vol met muziek. Onder meer heel veel Limburgse muziek.
0: L1. Welkom Weekend.

0: Mieke van de Commodores. En later heel succesvol als solozanger Lionel Richie met Angel. En doorveur de Herfsthanen Band met Wat gaan we doen? Ja, wat we gaan doen vandaag in Welkom Weekend. Als eerste, we gaan even kijken wat voor nees dat er was de afgelopen week. Onder meer op Manjig was er nees dat er een week was begonnen van de verspillingsvrije week. Die was deze week en er moet geen aan gedaan worden, want veel te veel mensen gooien veel te veel voedsel weg. En in Panningen zien lokale ondernemers aan de strijd aangegaan tegen die voedselverspilling. En dat doen ze samen. En dit gebeurde op initiatief van Joep Gommans.
1: Iedere dag gooien we in Nederland 700.000 broden weg. Iedere dag. En daar zit iets meer dan de helft bij de consumenten thuis. Dat zijn vaak de eerste twee sneetjes links en rechts die we niet opeten. We laten het oud worden in de la. En de andere helft zit bij de productie, bij de logistiek en bij de winkel.
2: Het werkt simpel. De ondernemer plaatst halverwege de dag het overgebleven eten op de app Vers voor Vandaag.
1: En die kun je bestellen, betalen, reserveren. En die kom je dus gewoon hier in de winkel, kom je hier ophalen.
0: Ja, Joep Gommans waar staat tussendoor. Huurde collega-verslaggever Kim Langenslag. En op dinsdag opmerkte ik ineens Oet Bezel. Want toen reed er een Utkeronk gemaakt door Marijn Pubbe. En hij maakte dat van ooie exemplaren van andere containers. En het gaat over de 11-jarige Marijn Pubbe. Die maakte er een auto van. En nou riet er dus een bezelronk met dat kleine voertuigje dat hij Brum noemt.
3: Ik zag toen de containers werden opgehaald, zag ik daar een auto in. En ik dacht, dat wil ik eigenlijk wel eens proberen.
4: Wat zag je er dan precies in dat je denkt, hey, dit kan ook een auto zijn?
3: Eigenlijk een beetje de ouderwetse vorm van eigenlijk een ouderwetse auto. Ik heb heel veel uitgezocht en uiteindelijk hebben we heel veel spullen met elkaar moeten verzamelen. En dan hebben we hem in elkaar kunnen zetten eigenlijk.
0: Ja, let op als ze Brum zus rieën. Woensdag wordt bekend dat Fred H. niet meer de cel in hoeft voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De voormalige bassist van de Heideroosjes kreeg anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. En ook kreeg hij een taakstraf. Omdat hij al 6 maanden in voorlopige hechtenis had gezeten, hoefde hij niet meer terug de cel in. Persrechter Janneke Hamers erover.
5: Maar er wordt ook gekeken naar de persoon van de verdachte. In dit geval hebben de deskundigen geconcludeerd tot een autisme-spectrumstoornis. Hebben ook gezegd, je moet het gedrag van verdachten kan er maar in verminderde mate worden toegerekend.
6: Geen pedofiele stoornis?
5: Nee, geen pedofiele stoornis inderdaad.
6: Die is niet vastgesteld en dat is eigenlijk strafverminderend voor hem.
5: Er zijn geen aanwijzingen dat hij een pedofiele stoornis heeft. Wel dat die andere stoornis, die autisme-spectrumstoornis. En in die zin kan zijn gedraging hem niet volledig worden toegerekend. En dat advies, die conclusie van de deskundige, die heeft de rechtbank overgenomen.
0: Ja, persrechter Janneke Hamers was staat in gesprek met verslaggever Frank Monen. En donderdag wordt er geoefend door de brandweerkorpsen aan deze zijde van de grens en aan de Duitse zijde van de grens. En het gebeurde in Zwalmen, want de hulpdiensten die zien goed wakker geschud door die grote bosbrand vorige maand in Oostrum waarstert. Het moet beter en ze moeten vooral sneller kunnen signaleren. En daardoor wordt er dus geoefend zelfs een kleine brand veroorzaken en blussen om op die manier een zogenaamde stoplijn te creëren. Dat gebeurde onder meer bij het oefenen.
7: We moeten daar ook mee oefenen. We moeten daar ook mee experimenteren. Dus het is voor ons belang. En vandaag voor de eerste keer. Maar dit is de aanzet om dit vaker te doen.
8: Wichtig is dat we allemaal weten, wat kan die andere feuerwehr liefern?
9: En ik denk dat die samenwerking iets is wat ons alle weerbaar maakt tegen alles wat op ons pad komt. En of het nou natuurbranden zijn, of dat het andere uitdagingen zijn. We hebben elkaar hard nodig.
0: Ja, als dat was dat burgemeester Hoogtanders van Rumung. En gisteren was het precies 24 jaar geleden dat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York boerden. En Twan Hoes die zoog met eigen ogen wat 11 september aanrichtte in Washington en in New York. De geboren zevenummer was destijds Amerika-correspondent voor het programma Nova op televisie.
10: Wat heel schokkend was, is dat vlakbij het World Trade Center op 11 september zijn we naar een ziekenhuis gegaan. Oh my God. En bij het ziekenhuis stond een staf van verpleegsters en chirurgen. En die vertelden ons, wij staan hier al de hele dag en er is nog niemand binnengekomen. Er zijn geen overlevenden.
0: Ja, en als de beelden weer zus, het blijft schokkend. De week zit er dus door met op, tenminste de afgelopen week. En wij kunnen dit weekend rustig verwelkomen.
11: L1. Welkom weekend.
12: Yeah.

0: Eerst Peter Fox met House am See, zijn huisje aan het meer. En daarna Terence Trent D'Arby met Sign Your Name uit 1987. En mensen die kieken en loesteren via de Alleen Televisie, van die denken, waarom is dat er allemaal zo versierd in de studio? Nou, hij hangen dus zogenaamde discobollen, liep er al op. En al gehangen hij platen en cd'tjes met zijn papier. En natuurlijk een hele goede poster met die ethisch. Want volgende week is het Ethisch Week bij Alleen Radio. Dus eigenlijk heeft Terence Trent D'Arby een werkje moeten wachten. Maar goed, het was erg leuk om hem te draaien. En het heeft zomer een snoespleetje kennis in.
1: De snoesplaat.
0: Ja, en hier is toen ook een pletje van zich. Goh, ik wil dat nog even huren. En door met de brief, ik ga langer in bed liggen. Geef dat door via de L1-app. Mijn belletje wil stik gaat langer in bed blijven liggen. Dus dat zijn niet huurs. Maar gewoon een lekker relaxed nummer. Wat wil zich nog even voor 9 uur huren? Welk liedje wil zich als snoesplaat op L1 Radio in Welkom Weekend? Stuur dat door via de L1-app. En Wim Wet, gewoon weer samen even nog lekker truc in Petje Zoemertijn. Een 8:15. Iets later misschien. Want we gaan eerst naar Remunk, naar het bloementapijt dat er wordt neergelacht, of is neergelacht, bij Kapel in het Zand. Zoemertijn, eerst nog eens het nieuws van gisteren en van vanmorgen.

0: One Day met Bright Eyes. Tijd voor het nieuws van gisteren of het einde van vanmorgen. Ja, je hebt het misschien gezien, als je al de week op was. Er geldt code geel in Limburg vanwege de dichte mist. En plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. En de waarschuwing die geldt tot 9 uur vanmorgen. Dus nog een half uurtje extra goed opletten op de weg. Over wegen gesproken, de verbreiding van de N280 tussen Kelp en Horn wordt tientallen miljoenen euro's duurder. Toch is er breide politieke steun om het project door te zetten. En volgens de partijen is het inmiddels te laat om af te zien van deze plannen. En Noord-Limburg zet influencers in om meer toeristen te trekken. Contentmakers die werden 2 dagen paard gestuurd langs toeristische plekken en lokale bedrijven. En ze deilen hun ervaringen en beelden met de eigen volgers. En dat moet dus meer toeristen opleveren. En in het Belgische en Nederlandse grensgebied wordt momenteel de bodem onderzocht voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. En nou gebeurt dat in Sibbenaken, net over de Belgische grens. Daar wordt met een tractor en trilplaat de ondergrond tot 400 meter diep in kaart gebracht. En dan voetbal. MVV is tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Ze verloren met 0 tegen 4 tegen Almere City. In Venlo pakte VVV de volledige buit tegen Top Os. Het wordt 3 tegen 0. En dan Autosport Max Verstappen heeft de 6e titel gereden in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. En op het nieuwe circuit in Madrid was Mercedes-coureur Kimi Antonelli het snelste voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. En straks meer sport in het 2e uurtje, want dan schuift sportcollega Jelle Kleine de schuift dan aan in de studio. Het weer nog gezegd, de ochtend begint met dichte mist. Daarna klaart het wel geleidelijk op en het blijft wel droog vandaag. En vanmiddag schijnt geregeld de zon en het wordt maximaal 22 graden. Dat staat in een zwakke, wiesmatige westenwind. Morgen overwegend bewolkt en er vallen perioden langere buien met regen. Het wordt 17 tot 18 graden en lokaal kan het zelfs 20 graden weren. Meer actualiteiten zien te vinden op de app en op web van het L1 Nieuws.
1: L1. Welkom weekend.

0: Een lekker radioplekje. Dit is echt een lekker radioplekje. Leuk om te draaien, ook op deze zaterdagmorgen. Your Like the Sun. En ik heb opgeroepen, heb je een snoerspleetje voor vandaag? En ik heb er verschillende binnengekregen. Onder meer is er ook ingesproken. En we gaan even sloesteren wat de goede man te zeggen heeft.
1: Goedemorgen, met Johan, met Jeline.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ik wil graag het liedje horen van Maarten Smit en Neil Hora. Ja. Met het liedje van Drive... Safe. Als ik dat kan horen, dan sta ik dan wel weer op. Oké.
0: Ja, nou, groetjes daar ons...
1: aan de hele van de uitzending.
0: Dankjewel.
1: Met uw programma.
0: Dankjewel.
1: Groetjes van Johan uit Geleen.
0: Groetjes van Johan. En dankjewel voor die leuke... Trouwens, Neil is mergejeurig. En ik vind het ook een lastige naam om te spreken. Want dus schrijft het anders. Neil, Naal. Nou, goed, het is een hele leuke plaat. Dankjewel. Zo zoemer een snoesplaat kunnen zien. Maar ik heb er meer binnengekregen van Phil Gijslaars. Van ja, ik zou heel graag op de friet of op een bank van Johnny Blanken willen huren. Hele fijne uitzending. En Piet Vinken, die zegt... Nou ja, ik zou graag Apache van de Shadows willen huren. Dat is het nummer van mijn vriendengroep uit de jaren 60. En ik zou het heel graag... als snoesplaat willen huren vandaag. Petra Stroom, die komt nog binnen met een schoene plaat van Mary J. Blige en U2 met One. Natuurlijk heeft U2 er nog alleen gezongen, One. Maar het duet met Mary J. Blige is ook echt wel de meute weert. En Alex Feiten, er zit nog ja, John Legend, All of Me, ook prachtig. Zometeen gewoon nog een keuze maken. Maar eerst gaan we bellen zometeen naar Kapel in het Zand.

0: Uit Engeland, die zingt over American Girls. En we gaan naar Remung. Het is een hele levendige traditie namelijk. Het bloementapijt dat jaarlijks wordt aangelegd bij Kapel in de Sand in Remung door. Aan het einde van het bedevaartseizoen. En dit jaar is dat voor de 30e keer. Dus ze hebben daar een jubileum. En aan de lijn heb ik Marie-José Frenke van de werkgroep Bloementapijt Remung. Goedemorgen, Marie-José.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mogen jullie feliciteren met het 30-jarig jubileum?
1: Jazeker, ja? We zijn er echt trots op.
0: Ja, met recht. Wie is dat uit een stoon?
1: Het punt is dat vroeger in de katholieke kerk, als een nieuwe priester zijn eerste heilige mis opdroeg, dan werden er vaak vanuit de familie een bloemtapijt gelegd. En dat is in 1935 gebeurd door mevrouw Pietersen voor haar broer. Ja. En toen vonden de lui het allemaal zo leuk. En die mevrouw heeft dat dus ook verder op beurt geholpen. En, maar ja, na de oorlog werden dat eigenlijk niet meer opgezet. Maar we hebben dus nu 30, ook omdat we zijn langer. Maar we hebben ook met corona zeer voor... Maar... het was 100 jaar het bestaan van deze kapel, want die is heel vaak verboden en gedaan. En toen zag een aantal dames die vroeger dan toch nog als kind bloempjes hadden verzameld van mevrouw Pietersen. Ja. Zullen we weer dan in de snoe met het jubileum het bloemtapijt weer in glorie
0: kan liggen. Ja.
1: En dat is zo goed weer bevallen. En ja, nou, we verzinnen alweer 30 jaar weer.
0: Ja. Er is wel veel veranderd, denk ik, hè, in die 30 jaar.
1: Ja, want... zeker. Ja. Het is weer, we doen de laatste jaren de mogelijkheid om sponsoren aan te trekken. Ah. Want we hebben eigenlijk toch veel kosten voorzien, maar in een werkgroep. Dus we hebben eigenlijk geen inkomsten, alleen in de collectebus nu de komende week.
0: Ja.
1: Maar ja, de tuin gaat kapot, de hongerdoezen dingen.
0: En de bij de ontkerkelijking, die heeft wel een beetje toegeslagen natuurlijk, de afgelopen jaren. Leeft het bloementapijt nog als voor hen voor 30 jaar geleden?
1: Jawel.
0: Ja?
1: En het trekt echt weer aan, maar het is ook omdat we meer publiciteit hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik ben dus de hele tijd als secretaris en ik blijf eigenlijk zoeken naar een nieuwe invalshoek.
0: Okay.
1: Maar een aantal jaren geleden is met name toen waren het nog bejaardenhuizen. Er zijn heel veel mensen wegbezuinigd die door leuke dingen met de lui deden.
0: Ja.
1: En nu komen er steeds meer particuliere bejaardenhuizen. Die hebben dan toch geld om meer mensen in te huren.
0: Mm-hmm.
1: En dat is in de laatste jaren een hele grote nieuwe

0: Het is heel mooi geworden. Jolande van der Rotte heeft dat ontwikkeld als een kunstenaar in de buurt van de Kipaal. Mm-hmm. En ja, ik heb dan een tentoonstelling met foto's van vroeger, waar mensen allemaal nog aan liggen zien. Want met 25 jaar hebben we al een tentoonstelling gehad, maar er lagen alleen maar even goed leuk, ja, ja, alle tapijten van die 25 jaar in. En toen dachten de eilieden, jongen, hoe zien die foto's, hoe verhalen aan het werk zien.
1: Ja, ja. Want we hebben natuurlijk wel, ja, precies, zo moet je
0: hier.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Dan gewoon niet over zorgen.
1: Oké. Okay. Maar ik heb begrepen, je moet nog. De tentoonstelling, ja, is er niet gans af, hè?
0: Het is heel hectisch geweest. Het, ja, ging om toffels en om Wim. Kijk, mij die brengen. En gisteren was het zo heftig. Ik kwam gewoon niet weg, maar ik haal hem al een stuk opgericht.
1: Okay.
0: Ik moet dadelijk toch nog heel even een paar puntjes op de i zetten. Ja.
1: Ziet je wel op tijd voor de viering zo meteen dan?
0: Ja, nou, de viering van. Dat is ja, welke viering bedoelt je?
1: Nou, ik dacht dat je een speciale viering hebt vandaag.
0: Nee, dat is morgen.
1: Oh, dat is morgen. Ah, oké.
0: Okay.
1: Oh,
0: dat heb je nog. Heb je nog groene tea?
1: Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Van bloem. Van het. Oh, ik hoor nog even mis. Oh. Van het bedevaartseizoen.
1: Ja, dat is morgen.
0: Ah.
1: Ja, precies. En wat is uw. Ja, je leeft ervoor. En wat heb jij precies met dat bloemen te maken?
0: Nou, ik ben van Gemuun, van de stad. Maar ik ben helemaal niet zo van de kapel en zand. Maar ik ben dus teruggekomen met een verhoes terug naar Gemuun. En toen kwamen we het echtpaar tegen die in der tijd het bloemtapijt ja, trokken, zal ik maar zeggen. De leiding aan je bellen en Paul met z'n makers.
1: Ja.
0: En bellen ze het van God, wil met mijn zusje dan, want ze kwam van hoe de zuiden nog een muur terug. Ja, en ik van hoe het Gelderland. En zou je er met willen helpen? Ja, dat vond je voor heel leuk.
1: Ja.
0: En dat is even zo ingerold. Mijn zusje is lang, jammer genoeg, geen hersenvak. Ik kost het niet meer. Maar dat is troe ook met dingen nog, hoor. En ik zelf, ik kost mijn ogen niet meer op de knieën. En toen vroeg Peter Hawinkels die altijd de tekeningen maken. God, maar is zo het stoet niet over willen nemen van mij. Het ziekte hebben, ja.
1: Okay.
0: En de dag is nood. En gewoon is dat doen.
1: Okay. Het thema, ook in de bloementapijt, is 30 jaar bloementapijt. Hè?
0: Ja.
1: Dus wat is er toch truc te zien aan de bloemen?
0: Nou, en de bloemen zelf, ja. Ja, in zekere zin ook wel. Want veel merken heel goed wie de natuur verandert.
1: Mm-hmm.
0: Voor kosten vroeger zeggen, nou, in september hebben we voor met de Maria beeldenis. Sorry.
1: Ja.
0: Hebben we bloemen met blauw nodig. En er was altijd hortensia blauw en bloeien. Die is nu al lang en breed niet. Maar we hebben er dit jaar ook een aantal uittekeningen in gelag. Van echt van het begin. Dus dat proberen we terug te halen. En ik heb zelf dus in al in de archief geturfd hoeveel keer bijvoorbeeld bepaalde beeldnissen terugkomen.
1: Ja, precies.
0: En die heb ik er nu ook in verwerkt. Want we hebben dus de Rozenkrans weer. We hebben de Doef weer. En ja, Maria liggen voor al eerder jaar.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: En ja, er kan gekeken worden. Wie lang blijft dat tapijt liggen? Tot wanneer kunnen mensen komen kijken?
0: Mensen kunnen van vanaf vandaag. De 12e tot en met de 17e.
1: Okay.
0: En dan moet ze even goed opletten, want op sommige dingen staat 12-18. Maar de 18e is het al weg. Dus,
1: ze moet
0: echt tot en met
1: de
0: 17e. Ja,
1: okay.
0: Daar heb ik soms niet helemaal horen hangen. En dit is van 10 tot 5.
1: 10 tot 5, dankjewel.
0: Het is nog altijd gratis. Het is een prachtig gegeven. Dus iedereen is goed genodigd.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel Marie-José. Hele fijne. Heel veel rust gewenst in die drukke tieren. En ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken daar.
0: Ja, heel fijn dat het even bij je genoedzending mocht.
1: Geer gedaan. En ja, dank wel, hè.
0: Ja, dag.
1: Hoi. Marie-José Frenke, gaan kijken naar de schoene bloementapijt bij Kapel in de Sand in Gemung. Dan door naar de snoesplaat van vandaag. Ik kreeg een aantal binnen, maar ik vond deze toch wel de schoonste die vandaag is aangedragen. Allemaal schoene liedjes trouwens. Dank door vuur voor het aandragen. Maar het volgende liedje, dat wil ik heel graag laten huren als snoesplaat. Hij is Sunrise van Norah Jones.
2: De snoesplaat.

0: heerlijke snoepsplaat. Nora Jones en Sunrise, aangedragen door Regina Gielen. Dankjewel, Dolfuur. En ik kreeg nog een appje binnen van Peter Stine. Waas gaat te laat, maar ik wil het even sorteren.
1: Goedemorgen, met Peter. Ik wil een keer over een ganse andere boek gooien. Ik gooi over Roger Whittaker met New World in the Morning. Mooi wakker weer plaatje, denk ik.
0: Ja, zeker. Een mooi wakker weer plaatje. Maar ik heb Nora Jones gedraaid. Nora Jones met Sunrise. Een heerlijk snoepsplaatje voor vandaag. Maar even goed, dankjewel voor het opsturen. En succes vanavond, hè. Want je hebt de Ajax Toes. Volgens mij besticht van Fortuna Sittard. Zometeen het tweede uurtje van Welkom Weekend.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
7: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten pakken. Plus 20% extra op haast alle meubels. Alleen bij Porta. Beter meteen naar Porta.
8: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Maakt ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
9: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
20: Met Rousseau chocolade.
19: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
19: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
22: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: Geer Reinders met de Van Horens en Emers Abdenet. Ja, als je het over het bloementapijt bij Kapel Innerstand in Gemung hebt, dan moest je misschien wel een liedje draaien van Geer Reinders uit Gemung, want hij is vandaag jeurig en is 73 jaar geworden. Ik denk, ja, dat kon ik zeker doen. Dankjewel Maria Merken voor dat appje. En natuurlijk Geer Reinders, gefeliciteerd vandaag. En ook gefeliciteerd aan de sportcollega's van bijvoorbeeld VWW, want die hebben gewonnen. En sportcollega Jelle Klein is aangeschoven. Dus zij hebben een dubbel gevoel een beetje, want de ene heeft gewonnen VWV en de andere MVV met trots bovenaan. Die hebben verloren gisteren. Ja.
1: Ja, en niet te zuinig.
0: En niet te zuinig, 0-4.
1: MVV Almere City 0-4. Ja. Dat kent ze verlezen van Almere City. Maar deze uitslag wordt eigenlijk best wel geflatteerd.
0: Ja.
1: Een uur lang speelde MVV prima. En op het moment dat ze dags de ploeg van Jonker geeft naar zich toe trekken, komen het kansen, er wordt het druk. Sloeg Almere City genadeloos toe.
0: Ja.
1: Klein misverstandje centraal achterin. En door profiteerde Ferdi Druif van. En daarna wordt het eigenlijk niet gelopen. Omdat MVV vooral probeerde door.
0: Daarom ook 0-4.
1: En ze zijn inderdaad daarna nog drie keer weggecounterd. En dat zorgde voor dubbele gevoelens bij de trainer, Andries Jonker.
2: Een belangrijke les, niet zo heel veel. Want de ene les is, we zijn goed op weg een uur lang. En de andere les is, als we dan op achterstand komen, dan is dat geen reden om zomaar een ruime nederlaag op te lopen. Ook bij 0-2 en 0-3 blijven we jagen op de 1-2 of 1-3. En daar hou ik van, dat is hartstikke goed. Maar daarbij zijn we ook enorm slordig. En daar hou ik niet zo van, want dit soort ploegen straffen dat gelijk af.
0: Ja, kent ze zeggen dat MVV nou weer met de beide voetjes op de grond stijgt eigenlijk? Of is dat?
1: Ja, dat stoppen ze eigenlijk helemaal wel, de afgelopen weken. Als het ging om de ranglijst, stond ze gedeeld tweede nu.
0: Ze hebben eigenlijk
1: stuivertje gewisseld met Almere City.
0: Ja.
1: En dat is een ploeg met een veel hoger budget. Als het gaat om spelersruimte. Door die vier tegentreffers is het doelsaldo nu van MVV terug naar nul. Hè? 9 voor, 9 tegen.
0: Ja.
1: Dus dat, in dat opzicht.
0: Het zien maar drie punten. Of dan ook.
1: Het
0: zag Johan Cruijff ook hoe het aangelegen
1: is.
0: Verloren van Ajax.
1: Ja, geen enkele paniekuur in de Geuzelt. Nee.
0: En zeker geen paniek in Venlo. Want ook toch, hè, dat crescendo. Hè.
1: Nee, kijk, VVV verloor vorige week van Helmond Sport. Ja. Dat was er geïrriteerd door.
0: Ja.
1: Toen zat het ook nog in de nieuwigheid. Want er wordt net die transferwindow achter de rug. Maar Marine Zijkhuizen heeft de boel prima op de rit.
0: Ja.
1: Dat mag ze wel zeggen, na 6 wedstrijden. En het elftal reageert ook goed naar zo'n teleurstelling van vorige week. Want Top Os ging gisteren over de knie met 3-1. Dat ging niet makkelijk. Want in de eerste helft worden de eerste kansen, serieuze kansen, voor de gasten uit Os. Die toch hekkensluiters zijn in deze keukenkampioendivisie. En uiteindelijk kantelde het na een minuut of 24 heel op Os zelf een beetje met.
0: Eigen goal.
1: Zijn eigen doelpunt.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen, vlak voor rust, kwam Tsikas, de Griekse spits, die vorige week nog een enorme kans miste, door zo van baalde, maar gisteren eindelijk en mooi zien moment houden.
0: Ja.
1: 2-0, leeg in de pocket, vlak voor rust. 2-1. Tweede helft wordt een beetje in balans. Gebeurde net zo heel veel voor beide doelen. Totdat Gino Schmid erin kwam, die kreeg een mooie kans.
0: Mm.
1: En bereidde er nou prachtig voor de 3-1 van Mohamed Odries.
0: Ja, zijn eerste goal in de.
1: En dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. Opgeleid door VVV, al 50 wedstrijden in betaalde voetbal achter de rug. Maar gisteravond, zijn moment, zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.
3: Ik denk op intuïtie. Ik zie de bal gewoon en ik denk van ja, dit is het moment dat ik hem moet maken. En ik zag de keeper al een beetje uitkomen. Dus ik denk van, ik chip hem. Ja, het was gewoon denk ik in een fractie van een seconde. Ik zag de bal komen en ik heb het wel eens vaker op de training gedaan, maar nog niet in de wedstrijden. Dus komt goed van pas nu.
0: Ja, VV het gewoon een hele goede seizoensdag, toch? Eigenlijk,
1: ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: 12 punten, 16 voor, 10 tegen. En dat betekent plek 4 in de Eredivisie. 1 puntje achter MVV en Almere City. Ja, dan hebben ze echt geen enkele reden tot klagen.
0: Ja, ja.
1: Zeker gezien de veranderingen binnen de vereniging.
0: Ja. De andere geel-zwarte, die moeten werd ik andere geel-zwart.
1: Zeker, het is een hele geel-zwarte middag vandaag. 16:30 aftrap in het Park Zuid-Limburgstadion. Roda JC tegen Vitesse. En Roda mot eigenlijk wel. Die zijn nu een beetje gezakt naar plek 10. Hè, naar al die uitslagen van gisteren. Mm. Heet de wedstrijd nog te goed. Het 8 puntjes. Maar het probleem bij Roda zit eigenlijk in het scoren. 6 doelpunten gemaakt pas dit seizoen. En dat is net eentje meer dan de ploeg die de minste doelpunten heeft gescoord. En dat is Top Os.
0: Ja.
1: Die stond onderaan met 5 doelpunten voor. En stond uiteindelijk ook onderaan met punten. Ja. Dus Roda, om bij te blijven, moet de ploeg van Rob Penders vandaag Vitesse kloppen. Dat om 17:30. Om 8:00.
0: Ja.
1: Dat is een echt
0: kraken in de Eredivisie.
1: Fortuna tegen Ajax. En voor Fortuna is natuurlijk een geweldige seizoenstart.
0: Ja.
1: We hebben het al gehad over de beste start sinds 1986.
0: Lang geleden.
1: Heel lang geleden, voor de oudere luisteraars. De stand wordt toen Fortuna gedeeld tweede met Sparta. Daaronder kwam PSV, Utrecht, Twente, VVV. Koploper voor Roda. Dus er zijn dingen veranderd in de afgelopen 40 jaar.
0: Klein beetje.
1: Maar de laatste keer dat Fortuna won van Ajax wordt in 2000. Mm. Matthew Emoa.
0: Ja.
1: 2 doelpunten. Nou ja, het wordt weer een keer tiet. Zeggen.
0: Wie laat het zijn wedstrijd?
1: Het begint om 8:00.
0: Ja, en de volgende bij L1 via?
1: Via web en app.
0: Ja. Oh ja, er was onder gereest. Max Verstappen moet aan de slag.
1: Jazeker.
0: In Madrid.
1: Jazeker. Ja. Is vanmiddag de kwalificatie in Madrid. Op dat nieuwe circuit.
0: Ja.
1: Trainingen gisteren. Die verlepen met plek 5 en 6, redelijk. Ja. Maar goed, laten we het houden op.
0: Ja, misschien kunnen verrassen, heb je vorige week. Hè?
1: En misschien kunnen verrassen, daar hebben ze ook een beetje de omstandigheden van de rest van het veld voor nodig.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: gebeurde vorige week natuurlijk ook. Maar ja, het is vooral interessant om te zien wie dat nieuwe circuit de coureurs gaat bevallen.
0: Ja, wie het Max Verstappen ook gaat bevallen.
1: En dus wie het Max Verstappen ook gaat bevallen.
0: Ook tijdens de volgende via L1.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, via een
1: Web en app.
0: Ja,
1: en
0: dus
1: morgen,
0: alles
1: de gaten, morgen om 3:00 de race via een live blog, zoals je van ons gewend bent.
0: Oké, dankjewel Jelle Kleijen.
1: Graag gedaan.
4: Dit is L1. Welkom weekend.

0: Ja, Ed Sheeran met Azizam. Heet zich laten inspireren door de Indiaanse muziek. Heel speciaal nummer. Wat ga je stik eigenlijk doen van het weekend?
1: Plannen voor het weekend? Laat het weten via de L1-app.
0: Ja, ga je misschien vanavond kijken naar Ajax tegen Fortuna Sittard, of Fortuna tegen Ajax, of ga je zich mag verstappen in de gaten, hoor je wat dit uit. Of ga je klussen bij een kameraad, of ga je op bezoek bij familie. Laat even weten via het appje naar Welkom Weekend, naar L1 Radio. Laat even weten wat zich vandaag gijs doen. Merge kent ze gaan wandelen in de kwecht. De kwecht, wat is dat dan? Zometeen meer erover.

0: Een heerlijke regel over de kop en over de nek. Ja, een beetje een onderschatte plaat. Ik vind hem erg leuk. Kermis van John Tane en van Lieshout en Arts. Ja, er is geen kermis, tenminste, de kermis in Meijer is afgelopen. In Peelemaas maakt men zich op voor de derde kiekdag van Duurzamer Peel en Maas. En deze is morgen. En op deze kiekdag zien er verspreid over de gemeente zo'n 30 duurzame initiatieven te zien. En ik spreek toch met Sylvia van Nistelrooy van de organisatie. Goedemorgen, Sylvia.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is anders dan een kermis, hè, wat er morgen te doen is.
1: Ja, dat is anders, ja.
0: Ja. De duurzamer kijkdag, wat hult dat precies in?
1: Duurzamer kijkdag, dat organiseren we nu voor het derde jaar. En er zien zo'n 30 duurzame initiatieven, hoe het gaan spelen maas, die doen dat aan mij. En dat is op het gebied van groene leefomgeving, van wonen, van product en afval. Ik noem ze even allemaal op. Voedsel en water, energie. Dus allemaal verschillende deelnemers.
0: Ja, kent ze een paar uitlichten die wel voor dicht heel speciaal zien? Of dat je denkt, god, daar is heel speciaal iets doorin?
1: Ja, ik vind nu dit jaar doen voor het eerst duurteam uit Delperveld in Helden doen mij. Dat zien een paar buren, die hebben zich samengepakt om hun buurt duurzamer, veiliger en gezelliger te maken.
0: Oké.
1: En het mooie is dat ik zelf bij buurkracht werk als buurtbegeleider en dat ik die erin begeleid.
0: Ja, wie kent ze dan een week duurzamer maken? Op welke manier geit dat dan?
1: Dat doen we door die buren of die mensen die in die buurt wonen, die kennen hun week het beste. En die gewoon dan samen met hun buren gewoon die kijken, ja, wat kunnen we doen om de energierekening te verlegen bijvoorbeeld.
0: Ja, precies,
1: en we gewoon
0: ja.
1: isoleren of een warmtepomp. En nu met de solderingsregeling dat die stopt.
0: Ja,
1: ja dat speelt. Mensen zien ermee bezig.
0: Ja, en door met anger over te praten, krijg je misschien zelf ook de goede inzichten.
1: Ja, en de vertrouwsteam buren eerder dan zo'n commerciële partij die dit, nog wat aan wilt smeren en die bedingen aan de deur stijgt. Dus,
0: ja. En merken de mensen gewoon kijken naar de initiatieven. En dan kregen ze ook toelichting op wat er dan allemaal gebeurt, hè?
1: Ja, ze kennen zelf, we hebben een plattegrond op onze website staan en ze kennen dus zelf kiezen waar hun interesse ligt.
0: Okay.
1: Ja, dan kennen ze dat niet erg gewoon. Dus we hebben twee centrale locaties. Eén bij Hal 9 en één bij Kerkenbuske.
0: Hal 9,
1: dat ligt in Panningen.
0: In Panningen, oké.
1: Op het industrieterrein.
0: Ah, zo. Ja. En want toen je eens een paar keer zag wij, misschien echt moeten zeggen, van wat wim zien wij?
1: Ja, wij, dat zien Rob, Mieke en ik uit Helden. En Jacqueline uit Meijel. En we worden ondersteund door Vorkmeer, Anita. En Willeke en Rick van de gemeente Peelemaas.
0: Ja, en jij wilt eigenlijk dat de ganse gemeente, de mensen, inwoners, duurzamer weren?
1: Ja, door samen dingen te doen, initiatieven op te pakken. En we hopen dat mensen geïnspireerd worden door deze kijkdag.
0: Ja.
1: Om zelf dingen te gaan doen. Dus ja. Ja.
0: Dit is inmiddels de derde kiekdag die je hebt georganiseerd, van God organiseren. Merk je wel dat het resultaat heeft, hebben de afgelopen twee kiekdagen gaat opgeleverd?
1: Ja, wat heeft het opgeleverd? Dus ook vooral de mensen die meedoen. Die kennen elkaar ook niet altijd. Die komen weer in contact en die krijgen weer nieuwe ideeën. En ja, die gewoon ook weer samenwerken. Dat vind ik toch het mooie aan. Het is nu het derde jaar. En eerste jaar hebben we meer dan 40 deelnemers. Sommige mensen zeggen nu, ja, het is nu het derde jaar. Ik doe het dit jaar eens niet mee.
0: Ja, ja.
1: Of ze zien op vakantie nog in september. Dat kan.
0: Kennen. Neem de vliegtuig dan, denk ik.
1: Ja, dat kan ook. Hè.
0: Ja.
1: Iedereen maakt door zijn eigen keuze.
0: Dat is voor.
1: Ja.
0: Wordt kunnen mensen meer informatie krijgen over uw stichting en over wat de merken te doen is? Op welke site moeten mensen kijken dan, voor de plattegrond bijvoorbeeld?
1: Ja, op Duurzamer Peel en Maas. Dus de S van, niet duurzaam, maar samen. De S van samen in het midden.
0: Ja, ja. Merk je wel dat je de aanpak nog werkt? Of zeg je van, misschien moeten we ook eens anders kijken naar wat we voor een jaar doen of jaar erop?
1: Ja, zeker. We gaan naar deze kijkdag gaan we evalueren met alle deelnemers. Mm. En dan gaan we kijken of misschien van de kijkdag een doedag moeten gaan maken. Omdat iedereen nu misschien wel genoeg gekeken heeft. En denkt van, nu word ik zelf aan de slag.
0: Ja, ja. Want uiteindelijk moet er ook actie weer ondernomen, hè, om iets te kunnen doen. Alleen maar loesteren, daar kun ze ook niet wie met, hè?
1: Nee, en iedereen kan doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt en waar zijn interesse zit. Dus dat is het mooie ervan.
0: Oké, nou, ik wens je een hele fijne en zinvolle kijkdag morgen. En ja, dankjewel voor de komende uitzending. En ik ben wel benieuwd wie het gaat merken.
1: Ja, wie ook.
0: Dankjewel, hè.
1: Hopelijk is het weer mee.
0: Ja, wat zien de verwachtingen? Volgens mij...
1: Ja, een beetje regen, maar kort met mij wel.
0: Oké, nou, dat hebben we niet in de hanken. Dankjewel, Sylvia. En jij schrijft dus op het sportveld, Stijs al, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, dat is net zo.
1: We gaan naar tegelen
0: van voetbal. Nou, succes met voetballen.
1: Dankjewel.
0: En succes met de kiekdag, Merge.
1: Ja.
0: En we blijven muzikaal even in de gemeente Peel en Maas. We gaan naar Bolder.
2: Welkom. Weekend.

0: Bram Bongers uit Bolder met de ideale schoonzoon. En volgens mij gaat Bram door best wel een grote hit met te pakken.
1: De snoesplaat.
0: Nee, die hebben we gehad. Nee, ik vroeg het volgende aan u. Wat gaat je doen van het weekend? En daar huurt deze bij. Even kijken of hij het nou kan starten.
1: Plannen voor het weekend?
0: Ja, die moet ik hebben. En verschillende mensen hebben erop gereageerd wat ze vandaag gaan doen. Onder meer Jacques Aerts heeft het ingesproken. En volgens mij ga je tegen doen wat we het in de uitzending al even over hebben gehad.
2: Goedemorgen, Ronald. Met Jacques Aerts. Ja, ik ga natuurlijk Max Verstappen weekend. Oké, hoi hoi.
0: Dankjewel, Jacques. En ben benieuwd wat Max ervan gaat maken door in Madrid in Spanje. Marco Biesmans heeft me een foto gestuurd met een prachtig shirt aan van Fortuna Zittert. En schrijft hij: ik zit er al klaar voor vanavond als Ajax op bezoek komt tegen Fortuna Zittert. Nou ja, heel veel succes vanavond met Fortuna tegen Ajax. Goedemorgen, dat schrijft Mario. Ik ga samen met Marleen naar mijn pietenkind Monique. Ze is vandaag jurig. Groetjes van Mario Sassada uit Wiert. Groetjes truc Mario. En de groetjes ook aan Marleen. En Roel Dome schrijft de volgende. Ik moet om 12:30 met mijn jeugdteam, jonger JO14 van Schummert, voetballen in Kelpen-Oler tegen DFO20. En na de wedstrijd meteen terug naar heim voor de wedstrijd Roda tegen Vitesse, waar ik met twee ons zoons naartoe gaan. Een schoene tour door Limburg dus. Schoene zaterdag en groet uit Schummert. Dankjewel Roel. Succes met het voetbal met de jeugd. En heel veel plezier. En natuurlijk ook succes met Roda. En Jarka die reageert het volgende. Goedemorgen, ik blijf toes. Want in Grubbevorstel regent het. Ik ga straks wel naar Max Verstappen kijken. Kent ze een schoene plaat draaien voor Chantale? Heb ik net al gedraaid. Groetjes van Jarka. Nou ja, de groetjes terug. Dankjewel voor je appjes. En ja, we hebben nog tot 11 uur de slot afgesmeten. Wat gijs tegen doen vandaag? Welke plannen heeft zich nog? Moest je misschien wel bij een collega gaan helpen? Of bij een familielid even bezoek? Voor een familiebezoekje? Laat het weten via de L1-app. Of moest je misschien wel met een voetbalteam op paard? Laat het weten via de L1-app.

0: Nog een keer Limburgse trots. De Wolf, waar staat met It Ain't Easy. En het is wel gemakkelijk als je vogeltjes wil kijken. Dan hoef je morgen maar naar de Kwecht te gaan. Waar naartoe? Naar de Kwecht. Wat ligt er eigenlijk? Nou, de goede vraag. Ik ga het vragen aan Jan Aerts van de IVN in Weert. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, even de topografische kennis ophalen. De Kwecht. Over welk gebied spreken we dan?
1: Nierenweert en Leeuwarden.
0: Oké, en hoe speciaal is dat gebied? Wat is dat voor een gebied, de Kwecht?
1: Het is een gebied van peelvennen. Er liggen meer vennen, de banen, zachtven, Kwecht, Schoorkuilen. Ja. En die zijn allemaal met elkaar verbonden. En in het beheer van het Limburgs landschap. Die zijn sinds kort allemaal met elkaar verbonden.
0: Ja.
1: Dus er is een weerstroom geweest vanuit stel.
0: Ja, ja.
1: Het is mooi, dus een heel groot gedeelte is Natura 2000 gebied. Dus het is de hoogste bescherming die erin al is voor dat gebied.
0: Ja.
1: En het is ook schitterend.
0: Ja. En de Kwecht, waar staat het woordje voor? Heeft het nog een betekenis?
1: Ik zou het niet weten.
0: Oh, nee. Oké. U weet wel van alles van de vogels, want u geeft morgen namens de IVN weer een vogelwandeling rond de Kwecht. Wat maakt dat gebied zo speciaal voor vogels?
1: Omdat die hele vennen met elkaar verbonden zijn, is het een grote kwijsterplaats voor vogels. Ook in de trek, maar ook als broedvogelgebied. En het is echt uniek in Limburg, ook in Nederland. We hebben bijvoorbeeld de koereiger als broedend gehad. We hebben de kwak. Dat zijn echt heel bijzondere vogels die bijna nergens broeden. En toch ook hier.
0: Ja. En waarom zoeken ze de Kwecht uit? Wat heeft dat gebied dan wat andere gebieden niet hebben dan?
1: Veel voedsel. Veel schuilmogelijkheden. Ruimte voor te broeden. Vooral in rust. De rust die dit heeft. Er zijn eilandjes in. Die zijn helemaal bezet door allerlei vogels die daar willen broeden en willen zijn.
0: Ja.
1: Dus dan zijn ze beschermd tegen de vos bijvoorbeeld.
0: Ja, en af en toe komen er wel mensen voorbij wandelen.
1: Ja. En hopelijk doen ze dat wandelen en niet met een crossmotor.
0: Nee.
1: Dus het moet wel een rustgebied blijven.
0: Ja. Is de vogeltrek trouwens al begonnen? Want ja, de zomer is pas net klaar, hè?
1: Ja, de trek die begint eigenlijk al in begin augustus. Mm-hmm. En een aantal vogels die blijven hier maar 90 dagen.
0: Oh.
1: En die gaan dan weer terug.
0: Ja, dat was niet te verstaan, Jan. Ik weet niet, de verbinding is niet altijd even goed. Maar een aantal vogels is al vertrokken. Welke vogels zijn weg?
1: De koekoek bijvoorbeeld. De wielenwaal is weg. Dus die soort vogels. En de gierzwaluw is natuurlijk ook al weg.
0: Oké. Ja. Waarom natuurlijk?
1: Ja, die blijven kort. Die willen naar de gebieden toe terug waar veel voedsel is.
0: Okay.
1: Veel insecten.
0: Ja.
1: En zeker hier zwaluw, de voor mij nog beste vogel, die het beste kan vliegen.
0: Ja.
1: En zo vermoeden die jongen van hier zwaluw vliegen uit.
0: De verbinding is heel slecht nu, Jan. Nog één vraagje, dan moet ik helaas stoppen. Want het is echt, de verbinding is niet goed, helaas. Morgen is de wandeling. Ja, morgen is de wandeling. Kunnen mensen zich gewoon aansluiten of moeten ze zich ergens melden?

0: Mannelijk gewenst morgen. En trek dan wel een beetje nette kleding aan. Hè?
1: Doen we. Oké,
0: dankjewel Jan.
2: Dit is Welkom Weekend. L1.

0: Bus met turn, turn, turn.
1: Plan voor het weekend.
0: Turn. En ik heb gevraagd, wat gaat jij doen van het weekend? En verschillende mensen hebben gereageerd, dank daarvoor, via de L1-app. Bijvoorbeeld Jos Tossing, die schreef, ja, ik ben een bus vervangend vervoer aan het rijden tussen Valkenburg en tussen Berg en Terbliet. Groetjes van Jos, dankjewel Jos. En natuurlijk een fijn ritje door gewinst. Linda, die schreef de volgende, goedemorgen, weer gewoon vandaag een dagtrip maken in Maaseik met de mandolinevereniging De Strings uit Stijn. Ja, een leuk zeg, een mandolinevereniging uit Stijn. De Strings, ja, een hele fijne dag gewenst door in Maaseik. Fijne dag, schiet ze tegen mij. Nou, Linda, ik ook een hele fijne dag gewenst. En Cindy Wobbe van Groen, die schreef de volgende. Ja, wij organiseren morgen, dus niet vandaag, maar morgen, een bordspellenmiddag in de kern in Maastricht. En de entree is gratis. En vanaf 2 uur is iedereen welkom. En het duurt tot 4 uur vanmiddag. Groetjes van de Maastricht activiteitengroep Servaatjes. Nou, dankjewel Cindy Dorvuur. En zo meteen, als we een derde uur zitten, heb ik nog een aantal reacties van mensen die hebben gezag wat ze gaan doen dit weekend. Dat no het, het reclame en nees en reclame. Maar daarvoor nog eerst een pletje, want het duurt allemaal veel te lang.

0: Onze eerste kennismaking met David en Michel. Met het duurt te lang, ik ga de route voor reclame, nee's en reclame. En echt hoor, dat duurt echt niet te lang.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey Remon!
7: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
10: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
9: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
10: De olifanten van Botswana? NRV.
9: Of luipaarden in Sri Lanka?
10: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
16: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl. Denk nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
17: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren. Tot wel 35% korting op meubels en tapijtenpakken. Plus 20% extra op haast alle meubels. Alleen bij Porta. Beter meteen naar Porta.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
8: Alle topdeals voor je huisdier vind je bij Pets Place. Ja, je bent de brave hond.
9: Retail Park Roermond, XL shoppen, gratis parkeren.
10: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
8: Oh.
10: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
11: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
12: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.

0: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.
1: Ja, welkom terug bij het derde netse uurtje van Welkom Weekend op deze zaterdag 12 september. Dat opende ik met Bryan Adams en Spotty Spice. Mijn nicht, dat het was. Mel C in elk geval, when you're gone. Zometeen in het laatste uurtje van Welkom Weekend van vandaag. Gewoon weer appels met peren vergelijken. Ja, eigenlijk moest dat niet doen, dat ken niet, zeggen ze. Maar volgens mij is er dat wel wat gebeurd, merken, tijdens de fruitdeterminatiedag in Sittard. Zometeen spreek ik met Jan Kluskes van het Limburgs Landschap erover. En aan het einde van dit uurtje schakelen we naar Zwamen, want daar maakt Leonicus zich op voor de presentatie van zijn eerste dialectalbum. Leonicus, is dit? Dat zit me niks. Ja, Leon Koele dan, Leon Koele. Nee, ook niet. Nou, nog dit uurke wel is Zoemertijn te gast. Net als ieder, Job Ostendorf. Wim, nou, de frontman van de Zuid-Limburgse formatie, Martin Zillen.
0: Welkom weekend. L-A.

0: ochtend. Zullen met het heerlijke nummer Hopes Up. En waar het aan de einde kant van Gemung erg rustig is, bij het bloementapijt Beekkapel in de Zand, er is het merge in het centrum van de stad een activiteit van je welste. Want op die grote merge Gemung, dat zit gans in het teken van Gamesquare. En ik praat erover met Brenda Munsterman van het City Management. Goedemorgen, Brenda.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ben je zelf een beetje een gamer?
1: Nou, grappig genoeg niet, maar ik heb in het verleden wel ben ik betrokken geweest bij gaming events. Dus daar komt eigenlijk dit idee ook vandaan.
0: Okay.
1: Omdat gaming toch een ding is wat nog wel wat vooroordelen heeft, maar het is juist iets waar een ontzettende community omheen hangt. En je kan het natuurlijk heel erg breed trekken, gaming. Ja. Want er valt natuurlijk heel veel onder sport en spel. En dat is ook wat we gaan proberen dit weekend.
0: Ja, welke vooroordelen zijn er dan?
1: Nou, er zijn verschillende onderdelen. Wat we in eerste instantie doen is een aantal hele bekende digitale games vertalen naar eigenlijk grote live XL-versies. Mm. Ik denk dat iedereen in zijn leven wel een keertje Tetris heeft gespeeld.
0: Ja, ja.
1: Heel veel dames spelen tegenwoordig Candy Crush.
0: Oh ja, ook dat.
1: Nou, daar hebben we hele grote live versies van. Evenals een hele grote Memory XL. Mm. Ik denk dat een heleboel jongelui ook Just Dance kennen. Dansen voor een scherm en dat allemaal helemaal leuk nadoen.
0: Ja.
1: Dus zo maken we die vertaling, maar ook digitaal. Want wat vinden we allemaal leuk, zeker hier in Limburg met Max Verstappen natuurlijk zijn oorsprong.
0: Ja.
1: Racen, dus we hebben simrace sheets
0: staan. Maar die kan morgen zelf
1: ook
0: niet,
1: gewoon het wat actieve element te promoten hebben we een pump track.
0: Die zit morgen in Maastricht, of in Madrid. Die kan morgen er niet bij zijn, denk ik, Ramon.
1: Helaas, anders hadden we natuurlijk heel erg graag in zo'n stoel gezet.
0: Ja. Jullie verzorgen toch niet de rust bij het bloementapijt bij Kapel in de Stand? Dat ligt er ver genoeg vanaf, denk ik, hè?
1: Dat ligt er ver genoeg vanaf. En misschien dat mensen de ochtend rustig kunnen beginnen en eerst even mooi naar de bloemen kunnen kijken. En dan denken, weet je wat? Want op de markt begint het om 1 uur. Mm-hmm. Dus niet heel erg vroeg. Kunnen ze daarna wat leuke activiteiten doen. En er is dus van alles te doen echt qua activiteit. Maar we hebben ook voor de mensen die misschien niet per se heel actief bezig willen zijn, hebben we heel leuk bijvoorbeeld allerlei bordspellen. Dungeons & Dragons is een hele bekende game. Mensen daar zelf spelen. Maar je kunt ook speluitleg krijgen. Dus ik denk dat dat ook heel erg interessant kan zijn.
0: Ja. En is het voornamelijk voor jongeren bedoeld? Of is het de oudere jongeren? Of
1: we mikken juist echt een beetje op jongeren. Er gebeurt in de stad ontzettend veel voor echt jonge kinderen, zeg maar. Dus voor gezinnen, et cetera.
0: Ja.
1: Maar we merken dat er juist voor jongeren, dus zeg vanaf een jaar of 15, maar tot een jaar of 30 zelfs, niet zo heel erg veel gebeurt. Dus we proberen dit, uiteraard zijn jonge kinderen ook welkom, maar het juist één niveautje hoger te trekken, zeg maar, door de jongeren en de wat oudere jongeren, zeg maar, aan te trekken.
0: Ja. Zijn de jongeren nog wel vatbaar voor het live gebeuren om te rennen en iets meer te doen dan alleen maar even op de app te kijken of op de telefoon te kijken?
1: Dat is natuurlijk juist wat we proberen te bewerkstelligen. Even uit dat zolderkamertje, even achter dat scherm vandaan en kom nou samen. Dus we proberen juist een beetje die verbinding weer tot stand te brengen, dat ze bij elkaar komen. Ja. Het is superleuk als jij natuurlijk de live versie van Tetris, YouTube heet het in dit geval, met je vrienden kunt spelen. Want het is dan echt een groepsdingetje wat je echt met elkaar kan doen.
0: Ja.
1: En dat is waar we een beetje naar op zoek zijn.
0: Ja, ik heb ook even gekeken, even geneusd op de website. Eén game viel me wel op, de recycling game. Er wordt samengewerkt met de gemeente. Hè? Aan het milieu wordt ook gedacht, begrijp ik.
1: Klopt, er is natuurlijk tegenwoordig sowieso natuurlijk met alles wat er met het milieu aan de hand is, heel veel aandacht voor recycling, sustainability, et cetera. De gemeente heeft daar ook een thema over. Van jongens, denk nou eens even aan je zwerfafval. Gooi alles netjes in de prullenbak, scheid je afval, et cetera.
0: Ja.
1: En deze game is ook heel erg leuk met een prullenbak en recycleblikjes, et cetera.
0: Ja.
1: En vraagt op een ludieke manier aandacht voor dit thema.
0: Ja. Moet Gemond hipper worden dan als stad zijnde? Moet er meer te doen zijn voor juist de jongeren?
1: Niet per se hipper, denk ik.
0: Ja.
1: Maar wel gewoon aandacht besteden aan waar de mensen naar op zoek zijn.
0: Okay.
1: En ik denk dat er wel bij jongeren gewoon een behoefte is om gewoon leuke dingen te kunnen doen, ook met elkaar, in plaats van alleen dat schermpje. En nogmaals, dat is wat wij proberen met dit evenement neer te zetten.
0: Ja, waar kunnen mensen wat meer vinden over dat evenement? Want er wordt nog niet opgebouwd vandaag, begrijp ik. Ze kunnen nog niet gaan kijken vandaag. Morgenochtend wordt alles opgebouwd.
1: Nee, kunnen nog niet gaan kijken. Uh-huh. Nou, sowieso op de website van We Are Roermond en op de social media kanalen daarvan kun je alle informatie vinden. Dus vanaf hoe laat het begint, daar staat ook de plattegrond, wat waar staat.
0: Ja.
1: We beginnen morgenochtend vroeg met opbouwen. En als het goed is, zijn we op tijd voor 1 uur klaar, want dan beginnen we.
0: Ja, en stel je bent bijna 60er. Is er voor jou dan ook iets? Stel, ik vraag het voor een vriend.
1: Nou ja, ik denk
0: dat is ook van alles te doen, ja.
1: Ja, nou sowieso. Misschien heel erg grappig om te zeggen. Ik vertelde je net even snel dat we een pumptrack hebben. Mm. Voor degenen die dat niet weten. Als je ooit de Land ter Zee in de lucht hebt gekeken. Ja. Dat is zo'n baan met van die golven. Ja, ja, daar kun je overheen met je loopfietsje als vierjarige. Maar daar kun je zelfs overheen met je rolstoel.
0: Oké, okay, dus jong en oud. Okay.
1: Jong en oud en alles wat ertussen zit.
0: Oké, okay, dankjewel Brenda Muntzeman. Een hele mooie dag gewenst morgen tijdens de Games.
1: Ik hoop jullie allemaal te zien.
0: Allemaal. Oké, okay, dankjewel. Hoi.
1: Laat het blij maar voorstellen.
2: Welkom weekend.

0: Inner Circle. En ze hebben het over de games people play. En morgen is er van alles te doen in Rubbing. Als de games weer door plaatsvindt. En ik heb gevraagd, wat gaat hier doen?
1: Plannen voor het weekend.
0: Vandaag, maar het kan nog meer. En verschillende mensen hebben gereageerd, hebben ook ingesproken. Zoals Roy Kozemans het heeft gedaan. En we gaan even luisteren wat Roy Kozemans allemaal te vertellen heeft. Wat gaat hij vandaag of morgen, wat gaan ze doen?
2: Goedemorgen, Ronald. Ja, momenteel aan het werk op de taxi. Tot een uur of twee. En dan lekker naar huis. Lekker naar mijn vrouw en naar mijn 7 maanden oude zoon. En ik hoop vanavond lekker voor de televisie. Ik hoop eens kijken wat Fortuna gaat maken tegen Ajax. Ik ben heel benieuwd. Hopelijk ik ga even winnen. En voor de rest ga ik lekker genieten met z'n drietjes. Lekker even genieten van rust. Fijn weekend. Hoi hoi.
0: Dankjewel, Roy. Een heel fijn weekend gewenst, al genoeg. En natuurlijk, misschien dat Fortuna vanavond wel verrassing en zorgen door Ajax te verslonen in Sittard. Maar goed, jij gaat het bezien vanaf de bank, want jij kijkt naar de televisie. Nou, mensen die toeskijken, mensen die door gaan kijken, heel veel plezier en natuurlijk heel veel succes voor Fortuna. Dan heeft Jo ook een audio-appje gestuurd en Jo, dat is nooit alleen.
3: Met jou.
4: Anjanette.
3: Vergoon vanmiddag nog.
4: Roda!
3: Tot morgen, je niet vergeten. Felicitatie.
0: Je wist morgen. Duidelijk was vuur sorteren op Postbus 31. Want morgen, dat is ook heel leuk huren. Ik ben benieuwd wat er dan morgen te vertellen. Maar vandaag dus inderdaad. Roda ontvangt Toes. Vitesse hebben we gehuurd. Geel-zwart tegen zwart-geel. Ben benieuwd wat Roda ervan gaat maken. En Wim Buk, die heeft gereageerd. En Wim, die schreef goedemorgen. Vandaag een bezoek bij Paulussen in Remung en aansluitend naar onze kleinzoon Jacques en Dorno ook naar Roda tegen Vitesse en ter afsluiting een gezellig samenzien en een etentje bij de vrienden. En morgen brengen we een bezoek aan de begraafplaats in Margraten voor het Liberation Concert. Ja, dat is heel speciaal. Dankjewel, Wim Buk. Ja, laat even weten, als jij nog plannen hebt voor het weekend, laat het even weten via de L1-app, via L1 Radio.

0: Pijn in Amerika, Ellen Langley met Choosing Texas. Een heel lekker country deuntje. Maar het is gewoon een lekker nummer. Maar dat het zo lang op eindstijd, heel bijzonder. Wel een leuke plaat om te draaien een keer in Welkom Weekend. En ik ga het nog nooit eerder gedraaid, dus het was de hoogste tijd. Ja, het verschil tussen een appel en een peer, dat zie ik wel. En van een Jona Gered ken ik wel onderscheiden van een Granny Smith. Maar de scholen van Moorveld te onderscheiden van het IJzer Klumpje, dat werd voor mij het moeilijker. Laat staan dat ik gelijk zie welke soort het is als ik een appeltje in de hand kreeg. Mensen die achter dat probleem hebben en door met geholpen willen weren, omdat ze niet wel weten welke fruitboom nou eigenlijk in hun tuin groeit, kunnen merken naar de fruitdeterminatiedag in Sittard. Ik praat over met Jan Tuskes van het Limburgs Landschap. Goedemorgen, Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Even over de termen. Fruitdeterminatiedag. Ja, terminatie, dan moet ik een beetje aan alles wassen. Ik denk met een appel. Maar dat zal niet de bedoeling zijn, hè?
1: Nee, determineren, dat wil zeggen dat je de appel of de peer op naam brengt. Dus je geeft er een naam aan.
0: Ja, ja. En heel veel mensen weten dus niet welke fruit dat ze eigenlijk in de hoef hebben staan, hè?
1: Ja, precies. Ja, er zijn mensen die hebben nog jong bij mijn ooien in de tuin staan. Maar ook mensen die een ooienboerderij hebben of een oude boomgaard hebben.
0: Ja.
1: En niet weten welke bij dat erin staan. En dat wou ik hier willen weten. Want dan weten ze, kunnen ze de naam geven aan die appelen die ze zo lekker vingen. Ja. Of zo's niet. En die kunnen merken naar Sittard tegenkomen naar de Ophovener Hof. En daar zit een tribunaal, zeg maar, van een aantal deskundigen.
0: Tribunaal?
1: Ze zullen het een beetje uit. Ja, er zitten veren, dat zit dan toevallig man. Nee, er zit ook een vrouw bij.
0: Okay.
1: Die zitten op rij en die kieken dan heel serieus die appelen en die peren aan.
0: Ja.
1: En die proeven daar een keer aan. En die proberen dan die appel, die peren op naam te brengen. En dat lukt ze ook heel vaak. En als ze dat niet lukt, dan begint het heel erg interessant te worden. Want dan zou het nog wel eens kunnen gewoon om een verdwenen appelras.
0: Ja,
1: of een
0: perenras. Ja. En dat wordt interessant, want ze zien een beetje ook wel op zoek naar verdwenen appelrassen, toch?
1: Ja, dat is voor deze groep. Kijk, het leuke voor de mensen die komen is dat ze de naam te huren krijgen van de appel of peer die ze met hebben.
0: Ja.
1: Maar voor deze mensen die hopen eigenlijk dat ze iets tegenkomen wat ze nog niet kennen.
0: Ja.
1: Want dat zou dan een verdwenen ras kunnen zijn. Nou goed, en er zijn ook lezingen. En een van de mensen die daar is, Marcel Rutte, tegen de Verhulken vertellen over het Valkenbergfruit. En dat is fruit, dat zijn 10 fruitrassen, 10 appelrassen die 200 jaar geleden in Valkenburg geteeld zijn.
0: Ja.
1: Die verdwenen zijn en die ook weer teruggehaald zijn. In Hongarije hebben ze er notabene in het teruggevangen. Het Limburgke, maar dan zonder G.
0: Ja.
1: En toen was het zo van, zou dat niet een appel zijn die uit Limburg komt? En dat bleek inderdaad zo te zijn. Dus die appelen die zijn ze weer terug aan het halen. Maar, dus de Valkenburgfruit. Maar we hebben ook een Renette van Gratum. Dat is een verdwenen appelras die eigenlijk weer terug is. Ja, zo zijn er nog wel wat meer.
0: Hoeveel Limburgse soorten hebben we eigenlijk? Want ik noemde al de scholen van Moorveld, het IJzer Klumpje. Hoeveel soorten appelgassen kennen we in Limburg?
1: Ja, die echt Limburgse namen hebben, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar er zijn ook rassen die... Ja, wij kennen bijvoorbeeld in een Franse zoren, Franse zuren in het Nederlands. En de Franse zoren, dat zou eigenlijk de Comtesse van Elslo moeten zijn. Dus ik durf het zo niet. En er zijn gewoon appelrassen die niet naar Limburg te leiden zijn. Oh, okay. En een Smeedse, dat is een appel. Daar huurde je niet aan dat uit Limburg komt. Maar dat is geen chance, dus weer wel uit Limburg komt. Ik zou het aantal niet weten.
0: Nee, precies, maar er zijn er genoeg. Stel, ik heb geen fruitboom in de tuin. Ben ik even goed dan welkom bij die fruitdeterminatiedagen?
1: Ja, je kent sowieso, er is een tentoonstelling. Dus de mensen van het Nederlands Fruitnetwerk die nemen een tentoonstelling met van alle oude soorten. Dus je kent zo echt heel veel soorten appel en peren zijn. Er is een lezingenprogramma. Daar wordt iets over hele mooie boomgaarden in Sittard verteld, van Pluk. En Pluk, die hebben gemeentelijke boomgaarden in beheer, die echt geweldig zijn, doen ze mooie activiteiten in.
0: Ja.
1: Dan komt er een lezing over het Valkenbergfruit. De Zwijkhuizen Ringeloot, weet je wat dat is?
0: Nee, Zwijkhuizen, dat ken ik wel, maar dat valt van naam. Maar wat is dat?
1: Ja, daar kun je ook een verhaal over. Dat is een proemenboom. En die proemenboom die stond rijkelijk rondom dat dorp. En zeg maar de dorpsraad, die hebben door een heel mooie actie rondom opgezetten. En daarmee hebben ze het landschap nu verfraaid. Okay. En we vertellen iets vanuit het steunpunt Limburgs landschap. Dat we, wat we mee bezig zijn en ook hoe dat mensen aan kunnen sluiten.
0: Ja, want jij doet ook bijvoorbeeld ook snoeien van fruitbuim. Hè? Maar dat is, heet dat dan met te maken, Jan? Of is dat,
1: wij van het steunpunt, wij willen vooral dat er gewerkt wordt. Maar we hebben ook gemerkt dat als je alleen gooit werken in het fruit, dat dan niet, of ja, dat is wel voor lol aan te behalen. Ja. Maar wat leuk, daar zitten leuke verhalen aan het fruit. Hè? Dus de geschiedenis van de Limburgse rassen. Je kunt natuurlijk ook iets doen met de verwerking. Je kunt iets doen met de verhalen die er... de lokale verhalen. En dan zijn nog landschappelijke verhalen. Je kunt nog eens kijken naar wat dat er aan ecologie, aan biodiversiteit en de boomgaard is. Dus allemaal dit soort dingen, die vinden we heel belangrijk. Maar we hebben het steunpunt, we richten ons vooral op het snoeien. Dus wij leren mensen hoe ze bij moeten planten en moeten snoeien.
0: Moeten bijhooien. Dankjewel Jan. Dan wil ik nog heel even, wat moeten mensen merken zien? En vanaf wie laat is het te doen? Wordt kennis met de zak met appels en peren.
1: Ja, neem dan een stuk of 5 appelen met. Eventueel een tak erbij. Maar 5 appelen die zo'n beetje het gemiddelde voorstellen van de boom. Mm. Dat is, of peren natuurlijk. Ja. Dat is fijn. En wij zitten op de Ophovener Hof in Sittard. En we beginnen om 12 uur.
0: Oké, dankjewel Jan. En Wim Witt komt er wel merken weer een negras boven drieven.
1: Dat zou ziek zijn.
0: Dank. En zo niet, dan is het even goed een schoenen dag. Dank je wel, Jan.
1: Dank je.
0: En de fijne fruitdeterminatiedag gewinst door in Sittard. L1.

0: draait deze man Neven de Bos. Maar af en toe hier toch zelf een singeltje. Bitterfruit met Little Steven was dat. En ik heb gevraagd...
1: Plannen voor het weekend.
0: En Jean deed gezag, ja, even reclame maken. Ik gewoon vanmiddag naar het Winchbuurl Cup zitten, 2026. Wim wordt de nieuwe dorpskoning of koningin en de jeugdkoningin. Dat is te doen in Ruiver op de Schutterswei. Dat is op de Polenweg 3 en zit erbij. Het is gezellig van jonge noten. Onder meer ook een optreden van de Grensbuus en Nappy Beppy. Ik denk dat Nappy Beppy allemaal liedjes van Beppy Kraft zingt. Dus heel gezellig, dankjewel Dorveur. En heel veel plezier gewenst met dich. En Johan Munnekom, en ik heb al eerder gezegd... er wordt vanavond gevoetbald. En ook deze gaat vanavond kieken... door Fortuna tegen Ajax. Ajax, hij zit lekker met de ganse familie... door Fortuna tegen Ajax. En ik denk dat we met 2 tegen 1 gaan winnen. Nou, ik ben heel benieuwd of dat doorgaat. Zometeen gaan we naar Zwamen, naar Leonicus, naar het volgende nummer.

0: Het duurde even voordat deze plaat een grote hit wordt ook in Nederland. Dit was Noah Kahan met Stick Season. En het is een nieuwe stap in de muzikale carrière van Leon Koelen. Een album in het Zwaams dialect. Als 18-jarige vertrok hij uit Limburg en de woont al jaren nou in Amsterdam. En vandaag presenteert hij in zijn geboortedorp Zwamen zijn eerste Limburgstalige EP op de diek. En hij duidt dat onder zijn artiestennaam Leonicus. Leonicus, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, dus zit ze een beetje letterlijk en figuurlijk nou ook op de diek, begreep ik, hè? Of waar zit ze?
1: Ik zit op de camping in Asselt, ja.
0: In Asselt,
1: dus dat is,
0: ja.
1: Dat is een hele mooie plek. En er gaan ook wel het nummers over, dus dat is wel fantastisch.
0: Ja, want daar heb je het ook op de diek, de EP-dinges, ja?
1: Ja, klopt. Dat is een nummer over... eigenlijk is de hele EP, het is geen album, het is een EP. Maar,
0: okay. Een klein album.
1: Ja, een kleiner album. Ja. En die gaat eigenlijk over Minetiet hier in de buurt, in Remeun, in Zwamen.
0: Ja.
1: En waarom, op school.
0: Waarom gekozen in dialect? Want je bent vertrokken uit Zwamen, je bent 18 jaar waast. Je woont zo'n jaar in Amsterdam. Je bent daar muzikaal heel actief op allerlei gebieden. En waarom dan toch terug naar dialect?
1: Nou, het was eigenlijk een tip van een goeie vriend van mij, uit Remeun. Die zei van... Waarom schreef ze eigenlijk nooit in het Limburgs dialect?
0: Ja.
1: En ik zo, ja, dat is eigenlijk ver van mijn bedshow. Want omdat ik dus in Amsterdam zit. En toen ben ik er eigenlijk met begonnen. En toen beviel dat eigenlijk best wel goed. En dan moesten we natuurlijk een bepaald paad kiezen. Van, ja, hoe gewoon die nummers over? En toen heb ik toch eigenlijk een soort van autobiografisch. Het is niet einde bij einde autobiografisch. Mm. Maar het is in ieder geval gebaseerd op waarheid. Heb ik toch zeven nummers over geschreven. En die opgenomen ook in Limburg. Hegelsum.
0: Ja, in Hegelsum.
1: Dat is een mooi project geworden uiteindelijk. Ja, ja.
0: Wat kent ze in het Limburgs, in het Zwaams dialect, wel kwiet? Was ze bijvoorbeeld in het Engels niet kent?
1: Het Limburgs ligt veel dichter binnen Hertog. Wie lang ik ook weg ben, ik druim nog in het Limburgs. En ik...
0: Waarom ben je
1: dan weg? Ik heb ook de liefde ontdekt in Boeteswamen. En ook mijn vak. Ik werk veel op festivals. Dus dan ben je toch altijd iets dichter bij de kern van hoe het werk is.
0: Ja. Ja. Wat is van muzikale achtergrond, Leon? Is vroeg mogen.
1: Ik heb het me eigenlijk allemaal zelf aangeleerd. Ik heb vroeger ook weer van een andere vriend in Zwamen, die heeft me drie akkoorden geleerd. En ondertussen zijn het er geen meer geworden. Maar dat is eigenlijk allemaal op gehoor. Ik kan geen noot lezen, maar ik kan wel dingen doorspelen. En verzinnen ook, dus componeren. Het is eigenlijk allemaal origineel, dus dat is wel... Dus ik vind het zelf wel heel goed geluk.
0: Oké. Okay. Wat voor bandjes zoet ze voor hen in dan, Leon? Wat zoet ze in? We moeten denken, welke soort muziek?
1: Het is... ik ben begonnen toen ik nog op de broek in zoet speelde voor punk rock. Langzaam afgezakt naar garage rock. Een beetje Foo Fighters. Dat is een beetje de bekendste band waar ik het... Ja, waar ik een hele grote affiniteit met heb. En verder, het is pop, rock. Ja. Zo moest het ongescharen.
0: Ja, en dit album, hè, op de diek is gans anders. Hè? Of dit album, sorry, dit EP'tje, de liedjes zien...
1: EP'tje, ja.
0: Heel rustiger, veel rustiger, hè, toch? Een beetje singer-songwriter.
1: Ja, het is heel singer-songwriter. Het is een... ja, heel melancholisch. Het is niet per se een feest EP. Daar ben ik me ook wel van bewust. Mm-hmm. Maar het zijn gewoon allemaal nummers uit het hert.
0: Ja.
1: En met alle ervaringen die ze hebben gehad, positief en negatief, die komen er eigenlijk wel in voor.
0: Ja. Smakt dit nog meer, Leon? Of Leonicus?
1: Nou ja, moet ik voor een Leon zeggen. vanavond...
0: presentatie.
1: Spelen we dus in de Meister. En dan, dat is eigenlijk de eerste keer dat ze live gebracht werden. Dus door Noorweg of het nog meer smaakt of mensen het fijn vinden. Of dat ze zoiets hebben van... Misschien moest het toch terug naar het Engels. Maar ik merk tijdens het maken van deze nummers dat er een hele mooie tijd kan aankomen. En ik heb alweer nu Limburgs nummers geschreven.
0: Okay.
1: Dus dat kan eigenlijk weer kinderen op doorbeduren. Okay. En dat is wel tof.
0: Ja. Ik zeg van welk nummer zal ik draaien? Ik dacht zelf aan Op de Diek. Omdat ook de titel is van de EP, zeg maar. Maar dus iets van Levergang in de gang. Waarom nou dat liedje?
1: Nou, dat is eigenlijk het eerste nummer wat ik in Limburg heb geschreven. En ik, daar komt heel veel emotie in los voor mij. Maar ook voor, ik heb dat al een aantal mensen laten horen. Natuurlijk, sinds eind september is die EP op Spotify. Mm-hmm. En op mijn website kan ze luisteren maar. En daar kreeg ik toch eigenlijk de beste
0: reacties op.
1: Ja, de beste reacties op. En heb ik die ook gebombardeerd eigenlijk tot single.
0: Ja.
1: Wie noemt ze dat? Het lekkerste in geur, denk ik, op radio.
0: Okay.
1: En de rest is echt gewoon loesteren in een stoel. Als ze in een stoel zit of zo. Of bij een live optreden. Dan kunnen we het echt aan. En dat is met Gang in de Gang. Is dat. Persoonlijk is dat duidt het me het meeste, dat nummer.
0: Okay. Nou, heel veel plezier vanavond. Een goede presentatie gewenst. En.

0: Sugar Daddy. Dit was Roxy Dekker met Sugar Daddy. Ja, Roxy Dekker staat volgend jaar, 24 april, alleen in de Amsterdam Arena. Daarmee is de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest die dat voor elkaar kreeg. Roxy Dekker. En daarvoor draaiden we Leon Koelen. Oftewel Leonicus Oet Zwame. Vanavond hier te zien EP. Presentatie. Dit was Welkom Weekend voor vandaag, voor 12 augustus, 12 september, sorry, en zometeen zin in zaterdag. Hoi hoi!
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
11: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
10: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
11: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
12: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
13: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wurselen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey Remon!
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RemonWaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten. Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive of voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
2: Krijg nu

0: veel verschillende artiesten die president Trump hebben verboden hun muziek te gebruiken. Denk er bijvoorbeeld aan Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Neil Young, Creedence, Clearwater Revival. Noem het maar op allemaal. Maar de man die hier net hoorde, ja, die is toch wel meer pro-Trump gezind, denk ik. Namelijk Gavin DeGraw trad bij de inauguratie in 2025 op. Ten bate van de heer Donald Trump.
1: L1 zin in zaterdag.
0: Ja, ondertussen dan toch echt wel even terug naar eigen provincie. Van harte welkom. De klok heeft net 11 uur geslagen. We zitten in het staartje van de zaterdagochtend. Hopelijk ben je heerlijk ontwaakt vanmorgen om kerstvers aan het weekend te kunnen beginnen. Hier staat er trouwens sowieso in muzikale optiek wel wat voor je klaar, hoor. Zometeen die ene dikke vette zomerrit vanuit Noorwegen. Bauza met Magnetic. Even kijken. Texas hebben we nog op de rol staan. Gary Rafferty komt er voorbij. Maar ook heel wat mooie verhalen. Zo bijvoorbeeld over een 11-jarige jongeman die in Bezel zijn eigen autootje heeft gebouwd. Ja, ik geef het je te doen nog. Op het moment dat ik de olie al moet verversen, dat is al een uitdaging. Maar deze jongeman die doet het gewoon zo meteen, hoor je er meer over. Na de Swedish House Mafia. Into the

0: Als we in je weekend Texas Say What You Want hier net op die zaterdagochtend. Het ging er net al even over. Een 11-jarige jonge man in Bezel bouwde zelf een autootje onlangs. Het gaat over Marijn Pubbe. En hij zag op een gegeven moment dat de gemeente de afvalcontainer ging vernieuwen. En de oude afvalcontainer-exemplaren werden opgehaald. En hij wilde wel een exemplaar, want met al die techniek en al dat materiaal zag je er wel een autootje in. Ja, en begonnen er gewoon aan. En ja, het resultaat mag er zijn, want nu rijdt hij rond in Bezel met zijn voertuigje. Dat noemt hij Brum overigens.
1: Ik zit in Brum. En dat is mijn zelfgemaakte autootje. Ik zag toen de containers werden opgehaald, zag ik daar een auto in. En ik dacht, dat wil ik eigenlijk wel eens proberen.
2: Wat zag je er dan precies in dat je denkt, hé, dit kan ook een auto zijn?
1: Eigenlijk een beetje de ouderwetse vorm van eigenlijk een ouderwetse auto. Ik heb heel veel uitgezocht en uiteindelijk hebben we heel veel spullen met elkaar moeten verzamelen. En dan hebben we hem in elkaar kunnen zetten eigenlijk.
2: Ja, was dat moeilijk om al die spullen bij elkaar te krijgen?
1: Ja, dat was best wel moeilijk.
2: Ja? Wat vond je het allermoeilijkst?
1: De motor en de accu wel. Hoe ik stroom moet aansluiten.
2: Oh, kijk. Ja, waar was dat voor nodig?
1: Om de accu aan te sluiten aan de motor. Ja, toen was ik echt heel blij. Dat was heel speciaal.
2: Wat maakt het zo speciaal?
1: Dat niet zeker wist of je überhaupt zou gaan rijden. Dus dat maakt het wel speciaal, ja.
2: Waar rij je nu heen?
1: Nu rij ik naar opa en oma.
0: Ja, kijk eens. En waar is hij dan? Ik denk ook dat opa en oma Pubben, zullen ze heten, toch wel trots zijn op die 11-jarige Marijn. Dat is toch wel al een technisch hoogstandje. Ik zit te denken dat je nu al op 11-jarige leeftijd een auto kan maken. Nou, een paar jaar ontwerp je gewoon een of andere deftige raket richting de maan of zo.

Ja, geweldige plaat blijft toch. Hè? Gary Rafferty over Baker Street. Nogal een bekende straat trouwens. In Londen ligt ook echt een daadwerkelijke Baker Street. Maar je zou Baker Street ook kunnen kennen van nogal een beroemde detective. Een fictieve detective wel te verstaan. De heer Sherlock Holmes. Die zou ook op Baker Street 221B hebben gewoond. Dat is ook meteen de reden dat er daar nu een museum ligt. Het is wel een stukje fietsen vanuit Limburg.

Rosalyn met Snap hier net op die zaterdagochtend van L1. Die spoedig zal overgaan in de zaterdagmiddag. Ja, en zo'n zaterdag is toch bij uitstek toch wel vaak geschikt om even je, misschien je strakke Spartaanse dieet even los te laten. Een beetje de Bourgondier uit te hangen. Lekker terrasje op of cafeetje in. En dan dik stuk vlees, frietsoervlees. Of een dikke trapeze of zo. Mogen allemaal vandaag.

dit op zich niet, denk ik, op deze zeer Bourgondische zaterdag. Tenminste, als hij er dat van maakt, wel te verstaan. Plotje en Friends rechtstreeks van het Grubbevorst. Wetsen wat ik lekker vind. Nou, wetsen wat ik lekker vind. Dat is chic.

Zo'n prachtig, zacht, hees stemgeluid, hè? Sienna Spiro hebben we het dan over. Haar grote kieltje hier net bij LA in The Great Expectations. Zometeen. Trouwens, de jongste generatie Limburgers komen hier zometeen aan het woord. GT is zometeen over het programma Limburgse Babbelaars onder leiding van Jochem van Gelder. En hij heet wel weer die jonge Limburgers een paar prachtige uitspraken weten te ontlokken. Maar eerst. Imiste Bino net zo groot is als de jongste generatie Limburgers. Maar toch wel degelijk herstikken volwassen. En dat hier zou wel laatst in de muziek. Onze kleine grote vriend of grote kleine vriend Roel van Velden.

0: Zin in Zaterdag met Ruben Wekers.
1: Ja, en dus met Roel van Velzoog. Het ging er net al even over de jongste generatie Limburgers. Heel even aan het woord. Het programma Limburgse Babbelaars. In het programma trekt je presentator Jochem van Gelder met zijn kletscaravan. Goeie benaming al wel. Langs verschillende basisscholen in de provincie Limburg. Afgelopen week was ze in Maastricht. Ging dan in gesprek met de jeugd. Ongefilterd en met aanstekelijk enthousiasme gehoeven die haar mening over actuele thema's, lokale tradities en haar eigen toekomst. Ja, en ook de muziek kwam ook nog wel aan bod.
2: Maastricht is de hoofdstad van?
3: Van Rotterdam?
2: Amsterdam. Nee.
3: Amsterdam.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Hey Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten pakken. Plus 20% extra op haast alle meubels. Alleen bij Porta. Beter meteen naar Porta.
10: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
10: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert beweegt Limburg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Dus jij wil naar Egypte?
15: Ja, met NRV.
14: En waarom NRV?
15: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
14: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
15: Tuurlijk.
14: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
15: Jazeker.
14: Cairo en de piramide?
15: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
14: Top, ik ga mee.
16: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
21: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
21: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren. Tot wel 35% korting op meubels en tapijtenpakken. Plus 20% extra op haast alle meubels. Alleen bij Porta. Beter meteen naar Porta.
23: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
24: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dieg.
25: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
26: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
27: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots, Power Limburgselen.

En dan natuurlijk met prachtige viool Dua Lipa. Open je heen net, officieel net, de zaterdagmiddag. Ja, de klok voor het middaguur heet geslagen. Dat betekent dan trouwens ook zo meteen de welbekende hoogste tijd voor het Limburgse teerke. Mocht je ze toen nog behoeftig zien aan een plaat van pak een beetje kwantenhippen. Kovacs of Blackbird of Roanese. Nou, allemaal welkom. Enige criterium is, het mot zo'n beetje Limburgs in dan. Voor dit, deze trouwens niet aan, doe bestenken.

0: moment is daar.
1: Het Limburgs Gedichtje.
0: Toeters en bellen, lampen konden je aan en doet er ook het computer nu met maar op. Want het is weer zover. Het welbekende Limburgs Gedichtje dient zich aan. Hoort iets voor wat muzikaal chauvinisme. En trouwens, Frank heet dat ook wel in smiezen. Want hij ziet, nou, doet maar eens Peppy Kraft met wat Limburg Limburg maakt. Trappen door het Gedichtje.

0: Kippenvel materiaal. Aan de mannen van The Wolf natuurlijk de Hard Kind of Stopping Show.
1: Zo, come on!
0: Limburgs Kentierke. Het zet je maar op, maar niet getreurd, maar de verzoekje niet voorbij zien gekomen. Merk het nog weer eens dunnetjes over. En dan, ja, weer is dan nog een keer aangezwengeld, je dingetje. Even kijken, respectievelijk, wat Limburg maakt. Beppy Kraft, Don't Not Just Be van Marco The Journey, die kent je het landgraaf. Dan hebben we nog Simone Rood en Frank Donders. En Bas heet dus het slotakkoord voor de mannen van The Wolf Hard Kind of Stopping Show. Zometeen, we nog wel een hele schoon plaat van Cameron Withkamp. Misschien hij hem al een keer voorbij huren komen. Een zeer verdienstelijke singer-songwriter en heeft een heel schoon plaat gemaakt, The Kingdom of Fear. Nou, ik kom je zo meteen voorbij. Eerst Laureen.

23 jaar pas, rechtstreeks vanuit Canada. Maar het hele muziek maken, dat heeft hij wel al in de smiezen volgens mij hoor. Cameron Whitcomb. Zin in zaterdag. Met de Kingdom of Fear, dat hier net op die zaterdagmiddag. Wat betreft muziek nu, staat een nummer klaar met nogal een uitzonderlijk achtergrondverhaal. Het is van Nederlandse makelij. Schrijver is Rens van der Meer. En hij schreef oorspronkelijk het nummer voor een televisiereclame. Voor een niet nader te noemen automerk. Ja, mogen natuurlijk geen reclame zelf maken. Hè. Die reclame die kwam nogal eens op televisie. Ja, hoe dat het dan kan gebeuren. Die reclame sloeg weliswaar aan. Ik denk dat er ook best een paar auto's door zijn verkocht. Maar het nummer, dat sloeg ook wel aan. En dat steeg toen zodoende in rap tempo de hitlijsten. Naar de bovenste regionen van de hitlijsten, zo moet ik het zeggen. Ik heb het over de groep City to City. Ja, dat vind ik ook wel al passen bij een autoreclame. En dan de titel helemaal, dit is The Road Ahead.

That's So True, Gracie Abram hier net bij Alleen op de zaterdagmiddag, waar we zo meteen misschien wel goed nieuws voor jou hebben. Mocht jij al een hele tijd van plan zijn om een graf vanuit de oorlogsbegraafplaats in Margraten te willen adopteren. Er was sprake van een gigantisch lange wachtlijst. Maar daar is wel wat verandering in gekomen. Zometeen hoor je er meer over na. Ed Sheeran. You see it.

Ja, mensen die Ed Sheeran een beetje kennen, die weten wel dat hij nogal eens op aparte plekken opduikt. In een frietende, op een boot, op een bruiloft waar hij eigenlijk niet voor uitgenodigd is. Maar ja, bruidegom vonden dat niet per se erg, hoor. Dat is nu de afgelopen, een kleine week geleden ook gebeurd. Hij gaf opeens acte de présence op het Pokémon World Championship event. Dat is het officiële jaarlijkse WK in Pokémon Games. Ja, drie graden welke plaat had hij daar dan zong.

0: good man. Ja, ik denk dat heel veel mensen die kunnen nog wel meezingen. Gotta catch them all.
1: Zin in, zaterdag.
0: Tot dusver Ed Sheeran en zijn voorliefde voor de Pokémon-kaarten en ook die televisieserie. Nieuws uit eigen provincie. Want na ruim 6 jaar is het mogelijk om een graf of naam op de muur der vermisten te adopteren op de Amerikaanse begraafplaats Margraten. Inschrijving is sinds mei 2020 gesloten geweest. Tot nu dus. Frank Roebroeks is secretaris van de begraafplaats daar en vertelt dat er weer een wachtlijst wordt geopend nu. Dus je kunt niet meteen een adoptiegraf of een graf weer adopteren. Maar goed, op termijn dan wel. En zegt er wel bij, het animo, dat is nog altijd erg groot.
2: We hebben besloten om de wachtlijst open te stellen voor maximaal 150 personen. Dat doen we via een online formulier dat ook automatisch sluit wanneer dat aantal is bereikt. En dat doen we om te voorkomen dat we dadelijk weer een wachtlijst van jaren hebben. En het probleem met die lange wachtlijst was dat mensen in de tussentijd dat ze zich hebben ingeschreven en een graf krijgen toegewezen, dat ze waren verhuisd. Dus dan stuurden wij een adoptiecertificaat op naar het oude adres, maar dat kwam dus niet aan bij de persoon die zich had ingeschreven. Dus vandaar dat we zeggen maximaal 150. Dat is ook een behapbare brok. Die kunnen we op een redelijke termijn uitgeven. En zodra die lijst is weggewerkt, dan openen we weer de lijst opnieuw. En dan kunnen zich weer nieuwe mensen aanmelden.
0: Ja, en dus kun je eventueel daar ook weer melden, überhaupt daar op die oorlogsbegraafplaats in Margraten. Er moet dus eerst wel een graf vrijkomen voordat erin geadopteerd kan worden. Verwachting is ook dat de 150 plekken nogal snel ingevuld gaan zijn. Maar goed, het welbekende, niets groots is altijd mis, hè?

0: do something.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
14: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
13: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
15: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
17: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: voordeeluitjes.nl.
17: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
20: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
26: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
27: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
28: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.

Post Malone met de Circles hier net na 1 uur. We zitten er vrij vroeg op de zaterdagmiddag. Misschien gaan we lekker in de tuin werken, flink sporten. Of laatst gewoon breed hangen op het terras vanmiddag. Hier in ieder geval bij L1. Romantische hoogstandjes. Onder leiding van Whitney Houston.

0: weten.
1: Ja, de romantische platen die komen hier uit binnen- en buitenland. Ook dus uit eigen provincie. Dichtbij ze alles op naam van de herfstgaande band. Ja, straks zijn we nog Whitney Houston met Love Will Save the Day. Hè. Allebei over de liefde, dames en heren. Trouwens, waar het hier zo meteen dan over gaat. Ja, we zitten in het weekend. De meeste mensen hoeven dan niet te werken. Gaat het hier dan toch zo meteen even over een ja, nogal uitzonderlijk beroep. Het beroep van een Limburgse messenmaker. En ja, ik kan een tipje van de sluier oplichten. Die messen die kosten wel wat. Er is sowieso vloeken in de kerk op het moment dat je die messen laat meewassen in de vaatwasser. Absoluut niet de bedoeling. Sterker nog, een mes van Jeroen ja, kost toch wel een paar duizend euro. Dan heb je ook wel een pronkstuk uit de collectie. Hoor. Nou, zo meteen hoor je er meer over. Maar eerst, ja, over romantiek gesproken. David Guetta, Sia met...

0: zaterdag.
1: Midden op die zaterdag ook nog eens. En op die zaterdag gaan wij even richting de keuken. Misschien sta je er trouwens al uren in, omdat je vanavond een extravagant, deftig dinertje hebt. En dat staat voor te bereiden. De reden dat wij even richting keuken gaan is niet zozeer alle ingrediënten of receptuur. Nee, dat is meer wat er in de keukenlaag kan liggen. Namelijk het bestek, of ja, beter gezegd het instrumentarium. Het uitzonderlijke beroep van Jeroen Knippenberg bespreken we nu even hier. Namelijk, hij is ambachtelijk keukenmessenmaker. En hij is dan ook meteen een van de 20 messenmakers die uitgenodigd zijn om deel te nemen aan The Edge of Hope. Dat is een internationaal project voor het goede doel. Messen worden dan verloot voor een goed doel. En ja, ook het beste mes wordt natuurlijk verkozen. Verslaggever Maurice Jesse die ging afgelopen week in zijn werkplaats in Heidse kijken hoe Jeroen dan die topmessen precies maakt.
2: Bij iedere hamerslag kijk ik, waar raak ik, hoe beweegt het staal? Welke kant gaat het op? Moet ik eventueel wat corrigeren? Dan is het vaak een combinatie van kracht, van precisie en de juiste hoek van de hamer houden ten opzichte van het staal. Ja, topkoks, verzamelaars, ook best wel wat hobbykoks die dan veel te besteden hebben. Die van mooie spullen, een mooie keuken houden met een heel mooi pronkstuk erin, wat dan gelukkig een mes van mij is.
3: Wat kost een mooi, goed mes?
2: Ja, kijk, mijn topsegment, dan kan het echt tot een 3.500 euro per mes zijn. Ja, het is wel een bijzonder mes, ook zeker als ik het doel waar hij voor gebruikt gaat worden, de goede doelstichting die erbij zit, als ik dat bedenk. Dan. Ja, kijk, uiteindelijk, ze zijn heel mooi, maar uiteindelijk zijn het stukken gereedschap die je moet gebruiken. Dat de klant ze ook echt goed gebruikt. Ik stop heel veel moeite in te zorgen dat die messen zo goed mogelijk snijden. En dan is het zonde als je die in de vitrinekast legt en niet meer aankomt.
1: Ja, daar zijn ze uiteindelijk voor bedoeld natuurlijk, die messen. Dat ze zo, dat doen ze dan vaak met zo'n proefje, dat je dan een velletje papier en dan de mes gewoon aan de bovenkant en als dan een heet mes door de zachte boter. Je kunt het dan doorsnijden. 24 en 25 oktober worden door Jeroen gemaakt keukenmes verloot. En rond die tijd zal ik dan ook al weten of dat die ook wordt uitgeloot of uitgeroepen, beter gezegd, tot beste messenmaker, denk ik.

de Lush live opname van Zara Larsson hier net bij L1. Ja, het ging straks al even over eten. Misschien dat je al de hele middag in een aantal potten en pannen staat te roeren, omdat er een deftig diner bereid moet worden voor vanavond. We zitten ook in het staartje van de verspillingsvrije week. Maar ja, hoe doe je dat nou? Zo min mogelijk eten weggooien? Nou, daar op die vraag krijg je dan zo meteen een antwoord.

0: Zin in zaterdag.
1: Ja, deze zaterdag staat eigenlijk ook wel een beetje te boek als het staartje van de verspillingsvrije week. Misschien heb je het wel eens voorbij horen komen de afgelopen dagen. Deze hele week stond dat project centraal. En in Maastricht werden er ook verschillende initiatieven georganiseerd. En zodoende gingen we eens even kijken bij het zogeheten Voorproefcafé. Nou, smakelijke restauranttitel wel. Want ja, minder verspillen, dat begint vaak gewoon bij wat er uiteindelijk op het bord ligt, hè?
2: Verspilling in Maastricht, dat is ongeveer 25 kilo per Maastrichtenaar.
3: Ik ben goed bezig, ik eet alles op tegen de verspilling.
4: We gebruiken altijd groenten die we krijgen van mensen, ook vlees dat we krijgen. Maar zo proberen we van elke mooie ingrediënten iets nieuws te maken. Wat we niet kunnen gebruiken, geven we aan de mensen mee en maken we voedselpakketten van. Of we vriezen het in voor een ander gerecht wat we een paar weken later kunnen maken.
2: Als de hele voedselketen kijkt, dan wordt ongeveer 1/3 van het voedsel in die keten ergens verspild. Dus dat komt niet op het bord. Maar het is in principe goed eten wat niet gebruikt wordt als eten. Dus in die zin is het gewoon heel jammer om dat te verspillen.
5: Ik vind dat dit thema belangrijk is. Maar ik geloof ook, als je deze thema's goed kunt spotlighten, dan creëer je ook impact. Er zijn heel veel initiatieven die niet nieuw zijn. Maar juist door ze te communiceren, dat we gaan triggeren en dat we mensen wakker gaan maken.
1: Smakelijk. Ja, er zijn inderdaad heel wat initiatieven. Zo is er bijvoorbeeld ook een app. Die kun je gewoon makkelijk opzoeken in de App Store. En dan voer je in wat je nog in je keukenkastje hebt liggen. Een halve kiwi, twee broccoli's en een pak hagelslag. En dan komt eruit wat je ervan kan maken. Al zal dat dan wel een vrij uitzonderlijk gerecht worden, denk ik.

rechtstreeks vanuit Limburgs Amerika. Natuurlijk de mannen van de Rowanezen met de ballades en Beer. Nou, even alle ruimte van de plaat die waarschijnlijk ook aangezwengeld wordt op het moment dat je kampioen met een voetbalelftal wordt. Of kampioen met tennis, handbal, volleybal, badminton, noem het maar allemaal op. Ja, dan is er natuurlijk maar één plaat die gedraaid kan worden als hij het ere rondje maakt. Dat is dan Tina Turner natuurlijk verantwoordelijk voor.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en

0: Ach, gewoon Transavia.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Hey Remon!
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer. Af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
3: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
0: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
17: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
18: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
20: Denk nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf 25.995 euro.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt. 99 cent.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
10: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
2: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen. Kom maar thuis.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
9: Voordeelhaartjes.nl. Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand- en pols-middenlimburg.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantie.

0: zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een staalopstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel...

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
8: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
10: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en één trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20.
12: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden.
15: Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
21: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
8: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om

aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20.

De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Gag.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20.

0: Road. Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baatte. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Liefde voor Limburg, dit is L1. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.